0: Ah, wat is dat naam? Ik heb een minister, ik heb een brief van hem.
1: Nou, dat is

0: dus doe dat nu meteen.
1: Nou, zo de centrale voor de trapper de groep.
0: De
1: deur dat hij erin deed, dat zijn twee soorten. De centrale de centrale voor de trapper de 2, 4, 5, réception.
0: Réception 5 sur 5.
1: Réception 5 sur 5.
0: D'abord, 43,